Dan zijn kom maar aan het boy. Mari mari pihu, we gari gari gari gari. Ja dan nu. Ja ja ja. Dan zijn time.